0: Estéreo Sul.
1: Estéreo Sul.
0: Música.
1: Música
0: em sua,
1: em
0: vida.
1: Sua vida.
2: 9:24.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo

0: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.
1: 12 horas e 30 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo